0: altijd.
1: Niet waar?
0: Jawel.
1: Niet waar?
0: Niet?
1: Dat weet je wel. Dat zie ik nooit. Je lacht en maakt grapjes.
0: Doe niet zo gek.